0: Het sommeren aangnoap ze giri voor die kou voor jelle die kan, maar laat ons om gewoon laat plaats slaan, man.
1: Is red zijn mannen zijn papi, maar goh, man. Daar komen we alleen mee, die kwela kwela met plaats.
0: Kwela m'n torie.